0: sheer glamour, crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store. Belito!
1: Heeft u wel eens gehoord van Nieuwe Revue?
2: Wat zei het?
1: Heb je wel eens
2: van
1: gehoord?
2: Nieuwe Revue? Nee, nog niet. Nieuwe Revue? Dan even de Revue. Revue? Nee. Er is geen even Revue. Oh, wat de gazet. Ze biedt. Pak eens dat op. Oh, die pakt dat op.
1: Het heet Nieuwe Revue.
2: Er is een Nieuwe Revue. Verkopen ze die nu in Antwerpen?
1: Ik denk het, ja.
2: Oh, dan zou ik hem wel kopen. Dan zou ik een abonnement pakken. Dag meneer, merci.